0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper J, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstander stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: De bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen.

0: bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de Friese niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging, of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen.

0: meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken, terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. De route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper J.

0: periode aan. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Drents Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
2: Een hele goede middag, 29 mei 2026. En we zijn er weer. Inderdaad, Archipel Actueel.
3: Maar goed dat we nog even zo radio hebben volgens mij.
2: Nou, hoezo?
3: Ik was helemaal aan het playbacken met onze jingle.
2: Oh, dat bedoel je. Ja, zeker. Dat doe je goed. Goedemiddag, Arjan.
3: Goedemiddag.
2: Hi.
3: Hey Erwin, het is alweer een week verder.
2: Zeker,
3: ja. Wat heb jij afgelopen week gedaan?
2: Nachtdienst gehad.
3: Ach.
2: Nee, ja. Ik heb een hele leuke Pinkster gehad, moet ik zeggen. Dat is toch wat lekker weer, niet te veel gedaan.
3: Nee, precies zelf voor.
2: Echt helemaal chill. Ja, ja.
3: Dagen.
2: Dus dat was heel goed bevallen allemaal. Dus dat.
3: Maar na Pinkster dus uiteindelijk de nachtdienst ingegaan?
2: Nee hoor, ik heb maar één gehad. Oh. Zo'n donderdag op vrijdag. Dus dat valt mee. Maar ik ben niet zo heel scherp. Ja. Dit als disclaimer, dames en heren. Goedemiddag.
3: En dat ben ik dan weer wel. Ja, dus dan vormen we weer een goed team.
2: Ja.
3: Ja, we hebben heel veel nieuws, Erwin. Te veel om nu op te noemen. Maar als je toch een beetje wil weten wat we gaan bespreken. Onder andere de natuurbrand in Oudorp.
2: Mm-hmm.
3: Althans, het had een grote natuurbrand kunnen worden. Maar ja, dankzij snelle inzet. Door onder andere natuurlijk dat nieuwe voertuig waar we het over hebben
2: gehad. Ja, precies dat.
3: Verkenningsdoer.
2: Oh, dat is gelijk ingezet.
3: Gelijk ingezet.
2: Ja, hier we go.
3: En nog een update over de schimmelhuizen.
2: Interessant.
3: Weet je nog, de schimmelhuizen?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
3: Daar hebben we een update van de gemeente. Die heeft antwoorden gegeven op vragen. En morgen is de landelijke bunkerdag. En ook in Oudorp zijn de bunkers te bewonderen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Archipel Actueel.

0: definition.
1: Voor mij is dit het nummer als het warm en zoel is.
2: Oh ja.
1: Ja, dit is echt serieus.
2: Zeker wel. Ja.
1: Dit roept het op, vind ik. Het is zo'n lekker nummer. Ja, je moet ervan houden. Natuurlijk zie jij ook kijken zo van lekker nummer.
2: Wel, nee. Nou, eigenlijk alles wat van Will Smith is, vind ik wel eigenlijk wel leuk. Omdat ik hem gewoon...
1: Hij is wel cool.
2: Hij is wel cool.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, ik kijk ook met veel plezier naar zijn pole-to-pole aflevering op Discovery.
1: Oh, shoot, ja. Ja, dat heb ik. Dat klopt, ja. Ja, dat heb ik...
2: En daar heb ik uiteindelijk met mijn partner afgesproken van... Oké, laten we dan niet gaan binge-watchen. Ja, weet je, want het is zo leuk. Maar laten we elke week een aflevering.
1: Ja, ja, ja, zeker. Oké.
2: En ik moet zeggen... Het zit ook weer visueel fantastisch in elkaar.
1: Is het zo, ja?
2: Ja, dat is natuurlijk wel wat vaak natuurlijk op Discovery... en tegenwoordig van Disney natuurlijk gebeurt. Heel veel op de details van de beelden.
1: Oh ja, okay.
2: En met droneshots. Maar dan droneshots dat je denkt van... Huh? Je hebt een beeld van dat hij bijvoorbeeld een berg aan het beklimmen is.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je hem van de zijkant dat hij die berg aan het beklimmen is. En dan zie je vervolgens een ander shot waarvan je zou denken... van dan moet die drone in beeld zijn.
1: Uh-huh.
2: Of moet de drone horen. En dat is dus niet zo.
1: Dat
2: zit dan wel goed
1: dat
2: in elkaar.
1: Dat is wel heel goed gedaan. Ja.
2: Allemaal, ja. Of hij is twee keer die berg opgeklommen. Dat kan natuurlijk
1: dat
2: ook.
1: Dat zou ook kunnen, want je weet niet hoe het gaat natuurlijk in de regie. En dat soort
2: het is allemaal showbiz.
1: Ja, het is allemaal showbiz. Ja. Maar je praat eromheen, hè?
2: Ja,
1: want het is de hintplaat.
2: Dat dacht ik al. Ja, ja, de hintplaat. Nou ja, maar dat is uiteindelijk niet zo moeilijk. Want het is summertime.
1: Ik heb
2: het eigenlijk al verklapt.
1: Ik heb het al een beetje verklapt. Dus ja.
2: Summertime, het is summertime.
1: Nou, dat bedoel ik dus.
2: Maar voor hoe lang is het nog summertime?
1: Dat komt straks terug in het weerbericht.
2: Dat is het brugje naar het weerbericht. Ja. Maar dat gaan we op het half doen. Ja. We gaan eerst even het nieuws doornemen wat geweest is. En we hadden het er net over de duinbrand. Althans, ja, je mag het een natuurbrand noemen dan zo. Op de punt van Oudorp. Want in dat natuurgebied was brand ontstaan in de Postzages. En vanwege de droge omstandigheden en het risico op snelle uitbreiding... werd er in een eerste instantie groots ingezet met meerdere brandweereenheden. Waaronder dus die... Dat
1: die beruchte
2: verkenningsvoertuig. De situatie bleek echter al snel onder controle. En dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten... kon verder verspreiding van het vuur worden voorkomen.
1: Oké, nou, dat is goed geregeld.
2: Ja. Ja, wat je uiteindelijk natuurlijk hebt... bij de punt is al eerder brand ontstaan. En toen is ook zelfs een gedeelte van de RTM afgebrand.
1: Oh ja, dat is ook zo, ja.
2: Dat was hetzelfde natuurgebied.
1: Oh, oké, ja, ja.
2: Dus toen we dat binnenkregen, toen dachten we over... even scherp zijn.
1: Mm,
2: dat kan zomaar eens heel groot worden. Maar sorry. Uiteindelijk...
1: viel het mee.
2: Viel het mee.
1: Dankzij de verkenner.
2: Waarschijnlijk wel. De verkenners. Ja. Hoeveel zullen er op zo'n voertuig zitten? Ik denk minimaal twee.
1: Dat gaan we uitzoeken.
2: Ja.

0: Dat gaan we uitzoeken.
1: Ja, misschien fact-checking van de redactie, dat ze dat toevallig weten.
2: Oh, maar dat is misschien wel leuk. Ja. Ja. Een opdracht.
1: Een opdracht. De gemeente Goeree-Overflakkee die heeft geen aanwijzingen dat er sprake is van grootschalige of zorgwekkende situatie. Een zorgwekkende situatie. Rond schimmel en vocht in huurwoningen van Wooncorporatie Oost-Westwo.
2: Oké. Okay.
1: Blijkt uit antwoorden op 26 mei van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de CDA-fractie. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk. Is dat, ja, wat is grootschalig? Want er zijn mensen die er last van hebben gehad. Er zijn mensen die hebben er last van. Er is gezegd van, oké, er moet geventileerd worden. En als je niet goed ventileert, dan heb je kans op schimmel. Mm.
2: Dat is de definitie eigenlijk.
1: Precies, ja. Precies. Want er zijn nu ook weer mensen op de socials die zeggen, ja, maar ik heb er nog steeds last van. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik heb het gemeld bij de wooncoöperatie. En ze zijn langs geweest, hebben het verholpen en het is opgelost. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld dat ergens een regenpijp ergens kapot was. Dat het water continu de spouw inliep.
2: En een externe bron eigenlijk van vocht.
1: Ja. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk komt het natuurlijk altijd wel ergens vandaan.
2: Natuurlijk, maar ja.
1: Maar goed, uiteindelijk zijn dit de antwoorden waar we het mee moeten doen van de gemeente. Want ja, de aanleiding waren natuurlijk de vragen. Voor de vraag waar berichten in de media en zorgen van huurders over schimmelvorming in woningen op het eiland. Maar volgens de gemeente en de wooncorporatie wordt gewerkt aan inspectie, herstel en voorlichting om problemen aan te pakken en nieuwe klachten te voorkomen. En inmiddels krijgen we antwoord van onze redactie over het verkenningsvoertuig. Wat een fantastisch programma is het toch. Dat we de redactie hebben die op de achtergrond de fact-checking doet. Volgens mijn collega, die daar ook de reportage heeft gemaakt, kunnen er 4 man in het verkenningsvoertuig.
2: Oké, dat is goed.
1: Zullen ze dan achterin kunnen zitten? Ja, dat lijkt me wel, toch?
2: Joh, ik heb geen idee hoe dat ding eruit ziet.
1: Je hebt de reportage niet gezien.
2: Nee,
1: het is een 4x4-wagen. Weet je dat dan Zeeland weer wel zo'n 4x4 vrachtwagen heeft?
2: Ja.
1: Waarvan ik dacht dat het verkennings, althans het duinvoertuig zou worden. Mm-hmm. En zij hebben hem wel. En wij hebben hem niet.
2: Nou ja.
1: Nee. Wat vinden we daarvan?
2: Ja, jammer.
1: Ja, maar we accepteren het.
2: Ja,
1: maar dat voertuig was bij de duinbrand vorige keer.
2: Ik ben een beetje suf.
1: Dus ja, je bent suf van de nachtdienst.
2: Ja, dat is niet zo goed.
1: Heb je iets sterks nodig om wakker te worden?
2: Een hele sterke koffie, ja. Maar laten we het daar niet over hebben.
1: Mijn collega vraagt nog van, hoezo met z'n 2 achterin? Kan je dan met z'n 4 voorin? In een vrachtwagen toch? Of niet? Of is dat ook met z'n 3? Met z'n maximaal 3? Nee, niet in de vrachtwagen van de brandweer. Maar je hebt toch van die voertuigen met z'n 3 voorin?
2: Zeker, tuurlijk heb je dat. Ja, zeker.
1: Maar 4 is de vraag.
2: Ja, 4 wordt wat krap, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Blijf even in Oudorp, want daar is morgen de landelijke bunkerdag. Van Spieken.
2: Stichting WTV.
1: Ja, nou, WTVGO, maar ik dacht ik zal gelijk het tijdstip noemen. Ja, van 10 tot 5. Ik zat even te kijken. Bezoekers hebben geen... ik heb te veel informatie en ik heb niet eens nachtdienst gehad. Even een muziekje. Dan lees ik het door.
2: Een
1: moment geduld alsjeblieft. Ja. En door. Ja, de activiteiten duren zaterdag van 10 tot 5.
2: Nou, was dat moeilijk?
1: Uiteindelijk niet. Nee, ja, precies. Er is audio terug te luisteren over de bunkerdag. Want ze zijn op bezoek geweest om wat meer informatie over te vertellen.
2: Ja, cool.
1: Dus op de website kan je die audio weer terugluisteren.
2: Leuk.
1: Nou, bezoekers kunnen terecht bij de bunkerroute De Punt, het hospitaalcomplex aan de Hofdijkseweg en bunkercomplex Preek Heel.
2: Oh, ja.
1: En die laatste die figuurt tegenwoordig als een vleermuisbunker. En die is dan ook maar eenmalig te bezoeken.
2: Oké.
1: Ja.
2: Maar eenmalig te bezoeken, dat is gewoon in een bepaalde tijd dat je daar nog een keer naartoe kan? Of hoe?
1: Dat staat er dan niet bij, maar ik ga ervan uit inderdaad dat...
2: Hoe interpreteer je dat?
1: Nou ja, er zijn bunkers die kan je
2: altijd
1: bezoeken. En dus sommige gaan open en deze dan waarschijnlijk eenmalig.
2: Eenmalig of zo, ja. Want die vleermuizen zijn hartstikke belangrijk, hè? Voor de zaden en dat soort dingen.
1: Ja, is dat
2: verspreiden
1: zo?
2: Ze. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat gaat ook weer te ver. Moet ik nu niet beginnen.
1: Ik zit te denken van waar gaat dit naartoe? Maar,
2: Nee, dat is maar een keer uitgelegd dat vleermuizen het belangrijkste wezen is op aarde. Maar die man die had heel veel met vleermuizen ook. Oh. Dus dat kan kloppen. Nee, maar dat klopt wel allemaal.
1: Ja.
2: Maar dat ga ik nog wel eens een keer vertellen.
1: Laat me raden, die is langs geweest in de
2: Nee, dat was op vakantie was dat, ja.
1: Ah, juist. Anyway. Hey, bijzonder dit jaar is de bunker van Kees Klein aan de Hermansweg in Oudorp. Mm-hmm. De bunker maakt deel uit van een voormalig Duits hoofdkwartier uit de Tweede Wereldoorlog. En vanuit deze locatie werd destijds de communicatie onderhouden met verdedigingswerken in de duinen. Een radiobunker dus.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Mooi. Leuk.
1: Een funkbunker noemen ze dat.
2: Een funkbunker.
1: Nou ja, dat dacht ik dus, want... Dus jij heet ook wel eens Funkhaus.
2: Ja, dat is mijn
1: komt er daar vandaan?
2: Kleine bedrijfje. Funkhaus, ja, dat is omroephuis.
1: Funkbunker.
2: Dus Funk is...
1: Funkbunker. Ja, dat wordt lastig. Maar waarom Funk? Ik bedoel, waarom moet het dan weer Duits klinken? Het is toch een Nederlandse bunker? Of,
2: Ja, dat is een goeie.
1: Ja. Nou ja. Anyway, morgen de bunkerdag als je het leuk vindt om te bezoeken. Tussen 10 en 5. Meer informatie op onze website. Vlakeennieuws.nl, de nieuwswebsite van Omroep Archipel. En je kan het natuurlijk ook teruglezen in de app.
2: Leuk, ja. Nou, een stukje muziek, zou ik zeggen. Famous last words. Dit is Mike Towers. En een lekker summers plaatje. Una na mas.

0: Ik ben blij dat de redactie niet al te veel invloed heeft op de muziek.
1: Niet, toch?
0: Nou, je hebt het niet te horen zeggen, Robin, maar... Dat is toch geen muziek?
1: Nou ja, je moet er wel van houden. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, maar bij deze temperaturen vind ik dit wel gewoon lekkere muziek, eerlijk gezegd.
2: Of de achtergrond dan misschien. Toch?
0: Ja, gek.
2: Nu je het zegt, ik was gisteren in een niet namen te noemen restaurant... in de Ridderkerk met een vogel. Ja, weet je het.
0: Maar die kennen we.
2: Toen hebben we buiten gegeten.
0: Oh ja.
2: En toen werd er inderdaad daar die muziek live gedraaid.
0: Oh, shit.
2: In zo'n overdekte tent en een beetje barbecue, dat soort dingen.
0: Oh, cool. Dus,
2: ja, je hebt wel gelijk. Dat is wel dat soort muziek.
0: Ja, je moet er wel een beetje voor in de stemming zijn. En de plaats moet ook kloppen.
2: Ja, en dus. De zon moet dan niet te warm en niet te koud. Beetje, nou ja, de zon is niet koud, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik begrijp wat je bedoelt.
2: Ja. Ik heb nog een actueel nieuwtje uit Melissant. Aan de Molendijk is een gaslekkage. En uiteindelijk is het onder controle. Ze hebben een professorisch gedicht. Het lek.
0: Met de vinger? Of?
2: Nou ja, dat staat er niet bij. Maar dat zou historisch zijn. Omdat je een gaslek met, ik denk een mof.
0: Ja, dat is
2: toch
0: best wel professioneel opgelost worden, denk ik.
2: En uiteindelijk zal, neem ik aan, Stedin toch? Die daarvoor komt.
0: Ja, denk ik.
2: Heel de omgeving was afgezet. En ik denk, dat staat dan nog niet in onze informatie die we hebben gekregen... dat inmiddels die... de afzetting wat minder groot is gedaan. Want ja, als het professorisch is afgericht, dan is het net iets veiliger.
0: Mm-hmm.
2: En Stedin is ter plaatse gevraagd. Dat was rond 3:50.
0: Oh.
2: Dus nou, je hebt kans dat hij misschien nog wel inmiddels ter plaatse is. In Melissant aan de Molendijk.
0: Okay.
2: Hey, je bedraaide net dat nummer.
0: Mm-hmm.
2: Una na Mas.
0: Ja.
2: Is dat in familie van Mike Towers?
0: De
2: van
0: man
2: Lee
0: van
2: het... Towers?
0: Oh, die?
2: Ja.
0: Die Towers?
2: Ja.
0: Ik heb het idee van niet als ik zo naar hem kijk. Hij heeft geen bril.
2: Kleinzoon of zo. Of hij heeft geen bril.
0: Nee.
2: Maar aan de andere kant, dat kan ik helemaal niet. Want Litouwers heet geen Litouwers, hè?
0: Nee, dat is waar.
2: Dat is mijn oom.
0: Pardon?
2: Ja
0: Leenhuizer.
2: Leenhuizer, ja.
0: Is dat jouw oom, serieus?
2: Ja, bedoel...
0: Dames en heren, stop te persen.
2: Dat wist jij nog niet?
0: Nee.
2: Ik ook niet. Want dat klopt ook niet. Maar hij heet wel Leenhuizer.
0: Dat is jammer. Ik denk, nou, breaking news, dames en heren. Maar nee.
2: Maar ik mag oom Leen zeggen.
0: Oh, oom Leen. Okay.
2: Ja. Nee, was dat maar zo. Dan had ik nog een kruiwagen gehad misschien.
0: Zou je denken?
2: Ja, toch. Nee. Een suikeroom is er dan. Toch meestal dat mensen... Nou, hey, we gaan het hebben over een kwal.
0: Nou,
2: dat is een gekke brug. Zo bedoel ik dat niet. Hartstikke lieve man.
0: Zeker. Niks mis mee.
2: Nee, het gaat over de Japanse kruiskwal.
0: Mm-hmm.
2: Die is aangetroffen bij de Gevelingendam. Bij het badstrand. En sinds 26 mei geldt daar een waarschuwing... vanwege de aanwezigheid van de Japanse kruiskwal. Lekker woord.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat denk ik altijd. Nee. De provincie Zeeland meldt dat de kleine kwalsoort... sinds 2025 in grotere aantallen wordt aangetroffen in het Gevelingenmeer. En tot nu toe ging het alleen om het gebied rond het badstrand bij de Gevelingendam. Maar inmiddels hebben ze ook wel, zijn ze op andere plekken ontdekt. En dan collega Evi die is ermee bezig om wat in te duiken.
0: Ah.
2: Om meer informatie daarover te krijgen. De informatie die we tot nu toe hebben is dat als mensen tijdens het zwemmen in aanraking komen met de tentakels van de kwal, dan kan er een allergische reactie ontstaan.
0: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk niet zo leuk.
0: Ja, dat is heel fijn.
2: Daar even opletten. Ja. Zwemmers wordt gevraagd alert te zijn op de aanwezigheid van de kruiskwallen en vooral in ondiepe zones met veel vier.
0: Maar ze zijn niet dodelijk zoals de kubuskwal bijvoorbeeld?
2: Nog niet. Maar je weet het maar nooit.
0: Als je genoeg gestoken wordt, misschien dat je dan inderdaad...
2: Bij kubuskwal.
0: Ja.
2: Was dat, we hadden het net over Will Smith. Is dat die film waar hij ook toen... kijk even achter me. Weet je nog, die ene die film... Die was dodelijk, hè? Ja. En dat was een film... Nee,
0: dat, niet op aan. Nee, maar de kubuskwal is dodelijk inderdaad. Dat had je zo kunnen zeggen.
2: Ja, dat zei je al. Ja.
0: Sterker nog, in Australië is dat gevaarlijker dan de haaien die daar rond zwemmen.
2: Want nee, joh.
0: Hij is heel klein, je ziet hem bijna niet. Als je gaat zwemmen dan, en je wordt gestoken, dan is het einde verhaal.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Nou, moet je nagaan dat ook in de Amazone,
0: mm-hmm.
2: daar zijn ook grotten.
0: Ja,
2: wist je dat?
0: Zeker.
2: Maar die zijn enorm groot. Mm-hmm. En er leven dus echt nog duizenden wezens, zo noem ik het dan maar...
0: Ja.
2: die kunnen helpen misschien, dat zijn ze dus nu aan het onderzoeken...
0: Mm-hmm.
2: om ziektes te bestrijden.
0: Okay.
2: Dus bepaalde onontdekte vogels, spinnen en dat soort dingen.
0: Ja.
2: En,
0: cool.
2: Ja, het zijn bijzondere weetjes, om te zeggen. Want je zou bijna denken, het is zachtjes aan wel ontdekt...
0: Nee, dat is
2: de natuur.
0: Absoluut niet.
2: Maar het is absoluut gewoon niet zo. Nee.
0: Er is nog heel veel te ontdekken.
2: Ja. Wat ook te ontdekken is, Dat is... ja, misschien heb je er inmiddels wel van gehoord.
0: UFO.
2: Ja?
0: Je vraagt wel erg veel aan. Ja.
2: In ieder geval gehoord van Gert-Jan Lodder uit Middelharnis?
0: Nee. Oh, wacht even. Ja, dat is een tijdje terug hoor.
2: Ja, precies. Ja. Hij speelde ooit op hoog niveau amateurvoetbal.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is verleden tijd. Mm-hmm. Hij heeft zich nu volledig gestort op een van de toch nog vervelend, dus schaam ik niet voor, de onbekende werpsport. En dat heet dus UFO.
0: Ja, precies dat is het. Ja.
2: Ik dacht gelijk aan een telefoonmerk.
0: UFO?
2: Ja, maar dat is dus niet zo. Nee. Ook niet de sponsor.
0: Okay.
2: Maar hij blijkt dat dus erg goed te kunnen. Want in juli 2026 reist hij af naar China.
0: China? Ja. Voor de wereldkampioenschap?
2: Ja, om Nederland dus te vertegenwoordigen tijdens het WK.
0: Oh, dat is wel goed zeg.
2: Ja.
0: Hebben we die al gehad? Wie? In Op de Haagte? Die meneer?
2: Weet ik niet. Mocht iemand luisteren van Op de Haagte, geef even aan. Volgens mij niet. Want wij hebben uiteindelijk, dankzij de samenwerking met Rijnmond... hebben het bericht van Rijnmond overgenomen. Mm-hmm. We waren er wel mee bezig. Collega's waren bezig om met hem een afspraak te maken. Nou, toen bleek dat Rijnmond langskwam. Nou, dan gaan we ondertussen natuurlijk wat anders doen. Dan zou je met z'n tweeën hetzelfde onderwerp te filmen. Ja. Wil je meer informatie, dan kan je op de website kijken. Het is een mix van gooien en vangen. Met een, het lijkt een beetje op zo'n voorwerp, het gooien van een hond. Of, nou, niet de hond zelf, nee. Maar
0: zo'n speeltje. Ik snap wat je bedoelt, met zo'n stok. Nee, ik dacht dat het een frisbee was of zo.
2: Nou ja, daar lijkt het ook een beetje op, maar dan zit er een deuk in.
0: Oh, dan
2: want met die stok vang je hem dan op. Nou ja, goed.
0: Ik ga zo eerst even googlen. Ja. Ja.
2: Wat wel ook leuk is om te melden, is dat Gert-Jan Lodder subsidie heeft gekregen, of een bijdrage, van het windfonds Goeree Overvlakke heen, om meer met de sport te doen, om er uitleg over te geven en de attributen en dergelijke te kopen.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dat is een leuke
2: Ik vond het opvallend nieuwsitempje. Mm-hmm. Omdat je meestal hoort dat ergens een sportvereniging iets krijgt. Of wij van de omroep krijgen ook sponsoring van het windfonds. En de lampen die hier bijvoorbeeld hangen in de televisiestudio.
0: Ja.
2: Die hebben we ook dankzij het windfonds.
0: Ah, kijk. Mm-hmm.
2: En binnenkort gaan we ons antennesysteem uitbreiden. Ook weer dankzij het windfonds. Dus,
0: maar dit vind je eigenlijk een beetje een toepassing, een doel wat een beetje uit de scope ligt, of niet?
2: Nou, uiteindelijk dus niet.
0: Nee, want daar uiteindelijk niet. En precies. Prima ook.
2: Ja, en maar, daarom wil ik het ook melden. Omdat de stichting Wind van de Schoenen Overlijkheid, die vraagt ook diversiteit aan doelen.
0: Ah, zo ja.
2: Dus mocht breder allemaal. Breder. Ja, ja. Ja, okay. Dus mocht je zelf dan denken, hey, wacht even, ik heb wel iets wat maatschappelijk impact heeft. Dat is dus ook wel belangrijk. Nee, hè? Dus,
0: zeker.
2: Het moet maatschappelijk zijn. Dan kan je gewoon dus een aanvraag indienen.
0: Oh, wat een goed idee.
2: Dus ook met zo'n onbekende sport.
0: Ja, maar ik denk dat het bij de mensen ook heel onbekend is. Dat het wat breder is.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja. Want inderdaad, omroep, wij doen daar inderdaad gebruik van maken. Maar dat ook zo'n individuele en particuliere dat kunnen doen, eventueel. Dan,
2: Ik weet het niet helemaal.
0: Maar...
2: Nee, precies. Ik weet natuurlijk niet hoe het uiteindelijk... Want volgens mij moet je wel een stichting zijn.
0: Okay, tuurlijk.
2: Of dat je een wat lager bedrag krijgt als particulier. Nou, op de website van de stichting kan je meer informatie lezen.
0: Goeie.
2: Over hoe je de subsidie kan aanvragen.
0: Nou, heel goed. Heel goed.
2: Nieuwe muziek zie ik klaarstaan.
0: Ja. Try not to fall asleep. Begint zo.
2: Ja.

0: jij zegt, je hebt een coffeeshop nodig om deze muziek een beetje te kunnen waarderen.
1: Ja, precies.
0: Ik snap het ook wel een beetje, ja. Ik vond het beatje lekker, maar blijkbaar niet.
1: Nee, dus, nee, nou ja, goed.
0: Nee, geef niet.
1: Ik moet mijn collega's toch wel een beetje gelijk geven dat ze zeggen, ja, onze verzoekplaten worden niet gehonoreerd en dit draaien we wel.
0: Hé, dat is lekker. Wat een rare vraag.
1: Ach ja.
0: Smaak even afkondigen misschien?
1: Kondig jij hem even af?
0: Coffeeshop.
1: Ja.
0: Van Summery James. En nog wat mensen die dat lekker samen hebben in elkaar geknutseld. Het is misschien wel leuk op een dancefeest of zo. Dat wel.
1: Of in een strandtent.
0: Of in de strandtent, lekker met een
1: zonnetje,
0: lang biertje. Nat, een biertje, ja, uitzicht. Ja, ja. Nee, maar we zijn hier om alles te laten horen, jongens. We hebben eigenlijk geen drempels.
1: Dat blijkt.
0: Ja. Tot nu toe is dat misschien niet heel erg leuk.
1: Nou, ik hou me graag bezig met journalistiek. Vind je het erg?
0: Nou ja, dat kan je ook goed, dus let's go.
1: Ik wil nog even melden dat UFO 20 juni in Op de Haagte komt.
0: Oh, goed. Oh, ja, wacht.
1: Dus dan als je meer in de diepte in wil, dan kan je luister op 20 juni,
0: interessant.
1: Tussen 7 en 9 s'avonds. Ja. Goeree Overflakke, die verleende vergunningen voor 53 tijdelijke woningen.
0: Ja, ik las het.
1: Ja.
0: Maar. Hoezo tijdelijk?
1: Nou, had je het bericht moeten lezen.
0: Ja,
1: dat gaan we natuurlijk nu benoemen.
0: Ja,
1: tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende groepen woningzoekenden. En in veel gevallen gaat het om projecten voor meerdere doelgroepen tegelijk. Het aantal woningen voor zogenoemde gemengde doelgroepen nam de afgelopen jaren toe. En daarnaast werd in 2025 ruim 700 tijdelijke woningen vergund voor statushouders en vluchtelingen onder wie Oekraïners. En dat is natuurlijk landelijk gezien, hè? 700. En als je kijkt over het totaal van de tijdelijke woningen in Nederland, zijn er ruim 3000 tijdelijke woningen vergunningen voor afgegeven.
0: Oké. Okay.
1: Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 2001 en 2025 ging het om 53 woningen. Ik ga snel door. Ik zie dat het een niet zo interessant onderwerp is. En dat zou best ook kunnen. Meer informatie op de website, mocht je het wel interessant vinden. Nee, dat geeft helemaal niet. Er is een vrouw aangevallen door een roofvogel. Misschien vind je dat wel interessant.
0: Dat is wel interessant, ja.
1: En de NOS vond het dus ook interessant.
0: Hey.
1: Rijnmond vond het interessant. Hey. En de NOS vond het interessant. Dus hebben het allemaal overgenomen van ons.
0: Aha,
1: ja, dat is leuk. En dan zie je dat de volledige laag, zoals het dan heet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wij zijn dan de lokale laag, de regionale laag.
0: De bodem.
1: En de landelijke laag. Ja. De bodem. Ja, dat kan ook negatief klinken.
0: Ja, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.
1: Nee. Maar het heeft een wisselwerking. Dus als de NOS iets heeft, of Rijnmond, dan kunnen wij dat ook overnemen. Ja. En andersom. Mm-hmm. Nou, nu zie je dus dat ze van ons hebben overgenomen. En dat gaat dus over een wielrenster uit Stad aan het Harenvliet die dacht afgelopen zondag, rustig naar huis te kunnen fietsen, tot vermoedelijk een buizerd zich plotseling op haar rug stortte.
0: Oh.
1: En dat incident vond plaats op de Oostendense dijk buiten Stad aan het Harenvliet. De vrouw deed na afloop gelijk een melding via de Fixie-app. Naar aanleiding van de melding waarschuwt nu Waterschap Hollandse Delta inwoners om extra alert te zijn op roofvogels die in deze periode hun nest verdedigen.
0: Ja, die zijn gewoon wat feller. Ja.
1: Nou ja, en dit is al van jaren. Want we hadden nog even in het archief gekeken. En wij hadden het eerder al eens gemeld ergens in 2010 of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus hij is gewoon ieder jaar, zeggen ze dat? Loopt de kanijnen, zeg maar. Dat is een roofvogel, maar. Ja.
0: Nee, ik wou wat vertellen. probeer ik dan in ieder geval. Nee, op mijn werk hebben we meeuwen die ons aanvallen. Als we terug naar huis lopen naar de auto.
1: Oh.
0: Van de fabriek naar de auto. Dan is dat een. Nou, want is het 100 meter of zo? Misschien iets minder nog. En dan zijn de meeuwen die zijn dan heel fel.
1: Ja.
0: Ik heb een bepaalde collega.
1: Wordt altijd aangevallen.
0: En die moeten ze altijd hebben. Oh. Dat is heel, heel zielig voor hem.
1: Dat heeft denk ik niks te maken met nestelen.
0: Jawel, want het is op dat moment zijn ze dan ook.
1: Zijn zij daar ook daar op nestelen?
0: Ja. En wat ze daarvoor hebben gevonden, is een valkenier. Die dan bij ons op de site rondloopt met zijn valkje. En dan, die meeuwen weg. Ja.
1: Oh, die valk die jaagt dan. Ja.
0: En als het even kan opeten, maar dat zal niet heel veel gebeuren. Maar.
1: Nee, ja, precies. Oh.
0: Ja.
1: En werkt het? Heb je er.
0: Het werkt zeker.
1: Je hebt minder last van.
0: Ja, absoluut. Okay. Dat is helemaal goed gegaan.
1: Nou ja, wij plaatsen in ieder geval gewoon een bord.
0: Ja, dat kan ook.
1: Misschien luistert de buizen daarna. Dat
0: misschien kan
1: je
0: niet
1: je
0: lezen.
1: Ja. Wandelaars en fietsers krijgen het advies om een pet of een helm te dragen en honden kort aan de lijn te houden.
0: Ja.
1: De meldster is blij dat er iets met haar fictiemelding wordt gedaan. Ze zegt, vorig jaar hadden ze netjes borden neergezet tussen de manege en het vogelnest, de camping daar.
0: Mm-hmm.
1: En nu staat het dus nog totaal, althans toen, inmiddels wel, geen waarschuwingsbord. Dus ja, je verwacht het niet. Nee. Ze is nog niet helemaal bijgekomen van de schrik. Ze zegt, ik fiets altijd naar mijn werk. Maar dat was van de week ook best wel eng. Ik kijk nu veel meer rond en ben op mijn hoede. Zodra ik nu een vogel zie, houd ik hem dus wel goed in de gaten. Ja. Maar het enge, tussen haakjes, was dus dat hij haar 2 keer heeft aangevallen. Dus 1 keer schrok ze keek om. En vervolgens nam hij weer een duikvlucht. Van, hup, op zo, Dimitri.
0: Ja, nou, met zo'n roofvogel lijkt me dat best wel angstig.
1: Ja, ik weet niet hoe groot hij was, maar...
0: Nou, ze zijn tegenwoordig, en dat valt me ook op... behoorlijk aan de maat, de roofvogels tegenwoordig, ja.
1: Ja? Ja. Op zich is dat dan weer een goed teken, denk ik. Want dan,
0: ja, ik vind het mooi, maar ja.
1: Goed, ze zijn zeker mooie beesten. Ja. Maar dan kunnen ze dus goed voedsel vinden hier.
0: Ja, dat is wel een beetje het punt, ja.
1: We hebben een leuke reportage over Dirksland. En dan specifiek over het Loosje.
0: Oh, het Loosje?
1: Ja, ben je daar wel eens geweest?
0: Misschien nee.
1: Ook niet toen het nog wat anders was. Want daar zat toch eerst een autogarage, dacht ik, in dat pand. Was dat niet van Leo? Zat Leo
0: Leo's auto's? Ja, nee, dat is
1: met zijn broer.
0: Je bedoelt in de actieauto? In de spuikrol. Ja, dat was actieauto. Dat was Van der Ban. Van der Ban was dat.
1: Ja, precies. Maar dat deden ze samen toch? Dat was toch met Leo en Sjaak?
0: Ja, en Sjaak. Ja,
1: precies.
0: Klopt. Ja. Melisand.
1: Maar was dat pand? Is het niet dat Wisse later in dat pand is gegaan?
0: Nee, Wisse zat wat verder door.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar precies. Ja, ja. Dat gekke, dat dacht ik altijd. Maar daarna is de...
0: Mijn schoonvader heeft ook nog in dat pand.
1: Dat wou ik net vragen. Ja. Die heeft daar vogeltjes in gehad.
0: Dus je had eerst het vrachtwagenbedrijf van Dongen. Heeft daar gezeten. Heel lang geleden.
1: Oh, oorspronkelijk.
0: Ja. Okay. En toen kwam daar Van der Ban in, volgens mij. En daarna is mijn schoonvader erin gekomen. En nu zit het Loosje
1: erin. Het Loosje erin.
0: Ja.
1: Nou, al 10 jaar inmiddels. Dat was ook een beetje de aanleiding van de reportage. Al 25 jaar een vaste plek voor koopjes en gezelligheid. Mm. En 10 jaar dus in het Loosje van Dirksland.
0: Heel goed.
1: Maar die bestemming is dus nogal gewisseld, begrijp ik.
0: Ja, dat heeft gigantisch veel winkels en bedrijven gehad.
1: Dat vind ik leuk dat jij dat dan ook allemaal weet. Hè? Je kan dat zo uit je mouw schudden.
0: Nou ja, toeval. Ja. Ja, ik bedoel, ik ben daarbij betrokken.
1: Precies, maar dan toch zijn met vele zaken dat je toch... dat is een levenservaring, denk ik.
0: Ik zeg, overschat het niet.
1: Nee. Weet je iets van dat fort van Otrosplaat? Laten we even naar de andere kant van het eiland gaan.
0: Ja, daar weet ik inmiddels ook wel wat van.
1: Weet je iets over de restauratie van de voorgevel?
0: Nou, is dat een actueel bericht?
1: Nou ja, de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de restauratie van de voorgevel van het fort Prins Frederik. Mm-hmm. 1 partij die stemde tegen het voorstel, dat was Gaan. En de raad moest besluiten over een budget van maar liefst €650.000.
0: Okay.
1: Dat kom ik nog net tekort op de begroting, moet ik zeggen.
0: Dus, dat is misschien even... Dat is jammer. Moet ik even praten.
1: Dit geld wordt pas uitgegeven als er subsidies komen, want de subsidies die dekken 75% van de kosten. En de kosten van de gemeente zijn dan 180.500... met structurele kapitaallasten van 9900. Dat vind ik altijd moeilijk.
0: Nu wordt het heel technisch.
1: Nu wordt het te technisch. Nu vind ik lastig.
0: Rekenen.
1: Nou, het gaat in ieder geval om de voorgever van het fort. Aha. En dan vroeg ik me af, want mijn collega die vertelde dat het ging over de kazerne.
0: Ja.
1: Ja. En is het dan een brandweerkazerne? Of, want ik zei, nee joh, dat is geen brandweerkazerne. Dat is voor de militairen. Het is
0: precies.
1: Kazerne,
0: dat,
1: toch?
0: Dat,
1: waarschijnlijk wel, natuurlijk. Ja. Maar weet je daar iets van?
0: Op dit moment even wat minder. Het komt wat langzaam aan nu.
1: Het had gekund dat het ook in 1 keer voor stond. Maar
0: nee. Ik wist wel dat het fort nog niet klaar was. En dat daar ook natuurlijk met de kunstkijk de opening is geweest.
1: Ja.
0: Maar dat er nog wel werk te doen is. Blijkbaar ook aan de voorgevel.
1: Ja.
0: En ik ben daar natuurlijk verleden jaar geweest met de WO2GO... dag.
1: De bevrijdingsdag.
0: Ja, precies. Ja. En dat maakte wel indruk eigenlijk. Het was echt prachtig daar zo. Het was ook een hele mooie dag.
1: Dat scheelt.
0: En dat scheelt sowieso. En DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince op de achtergrond. Summertime. En het was perfect.
1: Ja, draaide ik dat daar? Of,
0: dat is absoluut niet waar. Maar
1: dat is dan weer jammer. Ja. Blijf nog heel eventjes bij het fort. Want afgelopen zaterdag zijn hulpdiensten uitgerukt voor een melding van een persoon te water daar.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt van alles. Mm-hmm. Ter plaatse bleek het gaan om een levenloos lichaam. De melding kwam rond 9:00 ochtends binnen bij de hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulance dienst kwamen met spoed ter plaatse. En na onderzoek werd vastgesteld dat de slachtoffer was overleden. En de politie heeft toen de omgeving afgezet en een plaatsdelict ingericht. En forensische onderzoekers zijn ter plaatse geweest om sporenonderzoek uit te voeren.
0: Okay.
1: Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.
0: Okay, maar wij komen er nooit achter wat er wel gebeurd is, hè?
1: Nou, ik kijk nog even achter. Weet je wat het inmiddels? Zijn we meer... Nee, daar wordt geschud. Nee.
0: Want dus dat heeft te maken met privacy, toch?
1: Vaak met privacy.
0: Dat heb je wel uitgelegd.
1: Ja. Nou ja, we hebben gehoord dat het in ieder geval een visser was.
0: Oh.
1: Maar dat zie je ook op de foto's, want je ziet daar een visplek.
0: Okay.
1: Een collega die ter plaatse is geweest, die heeft dat vastgelegd op beeld. Maar dat was dus allemaal afgelopen zaterdag bij het fort in Ottersplaat.
0: Kijk.
1: Dus dat gebeurt nogmaals van alles.
0: Ja.
1: Hey, we gaan straks naar het weerbericht. Want we willen misschien wel weten hoe lang dit weer... Want het wordt nu wel een beetje drukkend weer buiten.
0: Ja, precies.
1: Hoe lang het volhoudt en of dat er nog iets moois aankomt. Heb je nu wel een plaat die we gemiddeld kunnen noemen?
0: Nou, we gaan
1: met een cijfer te kunnen geven.
0: Ik ga heel erg naar Robin kijken wat hij ervan vindt. Oh. En het is nu country. Ik ga met country proberen.
1: Dat kan ook.
0: Kijken of hij dat dan weer leuk vindt. Ik weet absoluut zijn smaak niet, dus ik ben wel benieuwd straks. Even kijken.

0: This is Tim McGraw eigenlijk. En de Pawn Shop Guitar. Ja, zeg maar.
1: Ja, meer mensen aan de telefoon zo te horen.
0: Ja, het phone effect. Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, country. Oh, hij slaapt nu, Robin. Dat is jammer.
1: Hey, collega Robin, heb je hier niet mee kunnen verblijden?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Ja, jammer.
1: Nou, ik vind het wel leuk dat we in deze uitzending, maar wel vaker bij Archipel Actueel, zo breed mogelijk muziek draaien. Dus
0: we proberen het, hè?
1: We proberen het, ja. Zeker. Dus niet hopen dat heel veel mensen dan afhaken bij bepaalde nummers. Nee. Maar misschien de mensen het zachter zetten als ze het niet leuk vinden. En we harder zetten als we wat informatie weer gaan verspreiden. Zo ook het weerbericht, want dat had ik net aan jou beloofd. Want na de lokale tropische temperaturen deze middag, tot boven de 30 graden, zorgt een invallende westenwind nu voor wat afkoeling. Er is bewolking aanwezig en plaatselijk valt een regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De nacht verloopt vrij warm met minima rond 17 graden en er staat weinig wind. Morgen wordt een prima zomerdag met flinke perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt dan tussen de 24 en 26 graden en er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanaf zondag levert de temperatuur dagelijks een beetje in en tot halverwege de week zelfs in de middag onder de 20 graden uitkomen. Er is geregeld wat zon en een kleine kans op een bui. En vanaf maandagavond en de dagen erna wordt het flink wisselvallig met soms stevige buien en krijgt de zon het een stuk lastiger. Dus ik denk dat een beetje.
2: Oh, daar is hij al. Sam, je hangt alweer aan de lijn. Van jouw
1: weekend. Nou, dan schuif hem er gelijk maar in.
0: Ja, ik denk dat we gaan door.
1: Sam, goedemiddag.
3: Ja, natuurlijk weer live vanaf de Molentine en Oudorp.
1: Kijk, en je hebt je stem weer een beetje terug, hoor ik.
3: Ja, die is weer terug, gelukkig. Ja, het is nu niet meer jouw weekend, maar jouw weekendstem inderdaad, ja.
1: Ja. Terug goud van oud, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja, terug van oud, ja. En,
1: maar je klonk wel lager toen, moet ik zeggen. Dat was, ja.
3: Ja, nou ja, weet je, ik had het er nog met een maat van me over die ook radio maakt. En die zei inderdaad van, ja, je hebt dan meer een radiostem, ja.
1: Dan, hè? Ja. Maar goed, misschien komt er nog verder veel gaan roken. Lachen, roken en zo, drinken. En dan krijg je ook een lagere stem. Dat deed ze vroeger toch, Erwin?
0: Ja, dat wou ik net gezegd.
1: Ik wil het absoluut niet adviseren trouwens, maar
0: gewoon doen. Een lekkere, zware stem door roken. Ja, dat deden wij vroeger. Tenminste, ik niet, maar
3: zware vanellen. Ja, nee, daar hou ik niet van.
1: Nee, heel goed.
0: Je kan het ook pruimen, hoor. Dus wat dat betreft
1: Niet te pruimen.
0: Niet te pruimen.
1: Hey, vanavond tussen 7 en 9. Sam, dan ben jij weer op de radio te horen hier bij Omroep Archipel. Met
3: zeker
1: jouw weekendstem. En wat heb je voor bijzonders in die uitzending?
3: Nou ja, het is gewoon natuurlijk weer een hele volle show met leuk nieuws. Het tennen is weer helemaal terug.
1: Het wat?
3: Ja, zonder zonnebrand.
1: Het wat?
3: Is wel
1: stop de pers. Het wat, zeg je? Het wat is terug?
3: Het tennen.
1: Oh, dat je, het bruin worden door spray. Ja.
3: Ja.
1: Zo, hé.
3: Ja.
1: Oh, was maar het weg geweest dan? Nee, de tentspray. Ja. Toen het weg was geweest.
3: Nou, nee, ja, de trend is nu door TikTok weer een beetje terug aan het komen. Omdat het natuurlijk weer lekker weer aan het worden is. Dus heel veel mensen gaan nu weer lekker zonnen.
1: En tennen.
3: Maar wat veel mensen niet weten is dat er een gevaarlijk tintje aan zit als je dat gaat doen.
0: Letterlijk.
3: Nou goed, als je dat dus wil weten moet je vanavond luisteren.
1: Ik ga het gewoon
3: opzoeken. Een tv-programma terug. Niet bij ons helaas, maar er is best wel veel ophef over. Want het is een AI-presentatrice.
1: Oh.
3: En op TikTok gaat het helemaal rond. Er gaat, iedereen heeft er een mening over. En wat tegenwoordig is, wat AI maakt, is niet meer van echt te onderscheiden.
1: Bijna dus, niet.
3: Hoe gaan ze dat?
1: Maar dat hebben ze eerder gedaan bij Omroep Brabant. Hè? Hebben ze de nieuwslezer, lezeres, zeg maar. Heeft ze, dat was AI, daar zijn ze dan mee gestopt. Maar er is nu weer een ander programma, begrijpen van jou?
3: Ja. Klopt, inderdaad. Ja, we mogen natuurlijk geen programma maken, maar het is een jeugdprogramma. Dat werd altijd gepresenteerd door verschillende bekende Nederlanders. Maar nu is daar een AI-presentatrice voor in de plaats gekomen. En op TikTok zag iedereen het eigenlijk meteen.
1: Kids Top 20 bedoel je?
3: Ja.
1: Ja, het is van de NPO. Dus het zijn onze collega's van de landelijke radio. Daar mag je reclame voor maken, Sam. Dus,
3: dat mag ik wel.
1: Kom erop. Dus het is de Kids Top 20 en daar zit dus een AI-presentatrice in.
3: Ja.
1: Ah,
3: ja.
1: Okay.
3: En dat is een perfecte dame. En meer informatie vanavond dus.
1: Toch die cliffhanger.
3: Ja, ik ga natuurlijk hier niet het hele bericht al vrijgeven.
1: Precies. Nee, dat is ook zo.
3: Dat ga ik niet doen.
1: Maar... Ik ga niet vertellen dat Yes volledig gemaakt is door AI. En dat haar
3: nee,
1: dus...
3: Nou ja, nee.
0: dat is flauw zeggen.
1: Goed, ga verder, Sam.
3: Nee, maar goed. Wat ook wel opmerkelijk is dat TikTok een soort online winkel gaat worden.
1: Oh?
3: Ja.
1: Wat kan je er kopen dan?
3: Verschillende dingen. Stel, je ziet iemand een Get Ready With Me maken, zoals het heet. Veel dames gebruiken dus make-up. Dan kan je eigenlijk gewoon letterlijk op de video klikken en dan kom je meteen bij een betaalpagina om datzelfde product wat diegene gebruikt te kopen.
1: Een leuke tentspray bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld, ja. Als je er zin in hebt.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Dus dat gaan ze nu ook in Nederland introduceren. Want dat was toch al eerder, als ik het goed heb.
3: Nee, in Amerika, ja.
1: Ja, precies.
3: In Amerika was het al heel wat, maar nu komt het ook in Nederland.
1: Juist.
3: Dus dat gaan ze langzaamaan een beetje uitrollen per gebruiker. Niet alles in één keer, maar ze beginnen met de bekende mensen en dan...
1: Ze beginnen bij jou. Ja, op jouw account.
3: Ja, kijk, ik had die update al. Ik had een beta, dus ik kon het al uittesten.
1: En wat kunnen we bij jou kopen dan, op jouw TikTok-account?
3: Ja, eigenlijk niks, maar...
0: Zijn stem, als hij er is.
1: Ah, ja, nou, ja, precies, zijn stem te koop voor AI in te spreken.
3: Ja.
1: Nee, leuk joh, Sam.
3: Als voice-overs bedoel je dan?
1: Ja, ja, als voice-over, ja, precies. Ja, maar het klinkt wel als een volle uitzending.
3: Zeker, dat is het ook. En buiten dat hebben we natuurlijk ook nog de Zing Hem Zelf Maar, het regennieuws, Terug Naar Toen en de Weekend Minimix.
1: Nou, ik was bijna bang dat het er niet in zat vandaag, maar je houdt hem er gewoon standaard erin. Nou, mooi, Sam.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dat is vanaf het begin en dat blijft wel even.
1: Nu we het toch over TikTok hebben, wat is het TikTok-account van jouw weekendstem?
3: Ja, die hebben we niet.
1: Het is jouw TikTok-account dan?
3: Het is mijn eigen.
1: Oh, nou, ja, precies. Maar daar kan je ook reclame van maken. Dus wat is jouw...
3: Gewoon Sam Hoek op TikTok.
1: Gewoon Sam Hoek op TikTok. Nou,
3: Sam Hoek.
1: Kijk, moeilijker is het niet. Nee,
3: precies.
1: Nou. Top, zeg.
3: Dus, maar goed,
1: we zijn weer op de hoogte.
3: We gaan wel reclame maken voor mijn TikTok-account. Maar stel, jij luistert nu aan de andere kant van de radio en je hebt TikTok, volg Omroep Archipel nog even op TikTok. Want
1: kijk,
3: wij maken ook hele leuke video's.
1: En zo is het. Dan ben je een van die 25.000 volgers op ons account.
3: Ja, we hebben er wel wat, ja.
1: Ja, ja. Leuk. Nou, dus volg of Tim Hoek. Nee. Ik wou vragen, en vervolgens zeg ik het, van heeft jouw vader ook een TikTok-account? Maar
3: ja,
1: waarschijnlijk niet.
3: Jawel, ja, die heeft TikTok. Ja.
1: Dus
3: ja,
1: volg ook,
3: ja,
1: volg Tim. Oh, oké. Okay, nou, ik kan beter Sam Hoek, zijn zoon, volgen. Volg dus Sam Hoek of Omroep Archipel. Op TikTok, of op Insta, of op Facebook, et cetera. Ja. Hé, hey, bedankt weer voor
3: Hebben
1: de update.
3: Hebben jullie ook TikTok,
1: man? We moeten heel snel door. Ja.
0: Oh, is het zo laat?
1: Ja, precies. Bedankt, Sam.
0: Bedankt, Sam.
1: Tot de volgende keer.
0: En succes, hè.

0: Ja, het is een kleine bloemlezing uit wat er dan op vrijdag uitkomt in de New Music Friday list. Ja, er is er bijvoorbeeld ook eentje, maar die was ik niet van plan eigenlijk te draaien.
1: Nee, we gaan nog door, maar oké.
0: Ja, we kunnen hem wel even laten. Dit is namelijk de nieuwe van Bente. Zullen we een heel klein stukje nog?
1: Ja, leuk.

0: En...
1: Oh, ja, dus die moet deze hebben, sorry. Dat was Bente, 3-2-1.
2: Die luidt dus de zomer in met deze dromerige nieuwe muziek op volgens 3FM.
1: Oh, dat heb je al even snel met elkaar.
2: Ja, ik zit gelijk even te zoeken van wat is het. Maar ja, ze is terug met nieuwe muziek en pakt daarbij gelijk al dus 3FM, de 3FM megahit.
1: Nou, huppatee, in één keer.
2: Ja, een dromerige, emotionele poptrack.
1: Ja.
2: Die past bij warme autoritten, zonsondergangen en een eindeloze zomeravond.
1: Ja.
2: Ja. Meeslepende gitaren zitten er ook in, maar zolang heeft zij geen kans gekregen voor jou om dat te laten horen.
1: Nee.
2: Nee, maar goed, we moeten ook een beetje richting afsluiting. Want het is alweer 5:05.
1: Gaat hard.
2: Ja, mocht je de weg nog op gaan, pas een beetje op. Want het kan een beetje tekeer gaan, heb ik inmiddels begrepen.
1: Oh ja, echt waar?
2: Ja.
1: Ook in onze regio? Of,
2: Ja, nou, in de regio Oudorp is het al aan de gang.
1: Oh,
2: met zo. Onweer en...
1: Oh, echt waar? Ik dacht dat wij het gingen missen, zeg maar.
2: Nou, dat hoopte ik, maar... Ik ga nog even te kijken.
1: Dan moet ik even snel naar huis toe.
2: Ja, dus nee, het komt nu echt wel aan. En voor jouw informatie... Nou, je hebt nog wel eventjes. Eerder dat het bij Sommersdijk is, dan zit je rond 5:45, 6:00.
1: Oh, nou
2: ja. Ben je op de fiets?
1: Nee, ik ben vandaag met de elektrieke.
2: Ja, want je had nachtdienst. En dan heb je geen energie
1: geen
2: meer
1: zin.
2: Om op de fiets.
1: Geen zin.
2: Of geen zin.
1: Nee, ja. Absoluut geen zin. Nee, nee.
2: Mochten mensen zelf nieuws hebben, dan is dat natuurlijk welkom op redactie@omroeparchipel.nl.
1: Ja.
2: En waar wij naartoe gaan, misschien wel leuk een beetje al te vertellen. Dus de soort van slogan, of ja, moet ik het zo noemen? Maar een mindset slogan. Mm-hmm. En dat is niet het kanaal, maar het verhaal staat centraal.
1: Kijk.
2: De anno 2026 heb je natuurlijk best wel veel kanalen waarop je nieuws kan consumeren.
1: Mm-hmm.
2: En als omroep heb je de luxe om verschillende kanalen te hebben. Zoals radio, waar we nu op zijn, televisie. Online, een app, socials, et cetera. En waar we aan het werk zijn, mee aan het werk zijn, is dus het concept niet het kanaal, maar het verhaal staat centraal.
1: Ja, precies.
2: Dat en nog veel meer de volgende keer. Maar dacht ik, drop hem vast maar eventjes. Ook eens even over na te denken van wat zou dat kunnen betekenen. Maar dat betekent dus uiteindelijk, om toch even in een notendop te vertellen,
1: ja,
2: dat je dus een verhaal hebt en dat het op zoveel mogelijk kanalen van de omroep te beluisteren is.
1: Mm-hmm.
2: En waarom? Omdat ieder kanaal ook weer zijn of haar doelgroep heeft.
1: Zeker.
2: Ik weet niet wat een kanaal vrouwelijk of mannelijk is, vandaar dat ik zeg zijn of haar kanaal.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Heel correct ook.
2: Maar dan is het ook natuurlijk aan het kanaal waarop je iets uitzendt, of dat het kort of lang is.
1: Ja.
2: Want hetzelfde nieuwsbericht, wat we nu dan in zo'n aflevering van Archipel Actueel bespreken, dat zou dan op TikTok bijvoorbeeld 20 of 30 seconden zijn.
1: Ja, heel kort.
2: Want dan is de jeugd het alweer zat.
1: Zeker.
2: En op Insta misschien iets langer. En op televisie bijvoorbeeld 2 of 3 minuten.
1: Mm-hmm.
2: En op de radio zou het kunnen duiden.
1: Ja.
2: Nou, op de radio zou het kunnen duiden. En die zou nog diepgaander in de podcast bijvoorbeeld op terug kunnen komen. Een beetje dat soort... Nou ja, daar zijn we achter de schermen ook mee bezig om dat... af te bakenen, vorm te geven en dat soort zaken. Dus in de volgende aflevering zullen we daar wel meer over vertellen.
1: Ja, leuk.
2: Ik ben aan het kijken of dat we nog wat nieuws hebben gemist. Ja, sowieso, er komt heel veel nieuws in een week voorbij. Maar wat nog wel eventjes belangrijk is om te melden, wat opviel, mocht je het gemist hebben, dat er een gaslekkage was op de dik.
1: Ja, die heb ik
2: gelezen waarschijnlijk. Maar,
1: ja, zeker.
2: Maar niet meegekregen dat je er zelf last van had.
1: Nee, mijn buf.
2: Oh, die had er echt daadwerkelijk last van?
1: Die ging boodschapjes doen en die was heel snel weer thuis.
2: Ja, want het werd flink afgezet.
1: Ja.
2: Want er was een losgeschoten verbindingsstuk.
1: Mm-hmm.
2: Een mof.
1: Een mof.
2: Zo'n mof hadden we net al over bij de andere gaslek. Want ja, rond 3:00 dinsdagmiddag, afgelopen dinsdag, zijn tijdens de saneringswerkzaamheden op het Spuitplein... is dat gaslek ontstaan. En uiteindelijk was het dus dusdanig ernstig dat de brandweer een heel groot gebied heeft afgezet.
1: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk is het best wel redelijk snel weer opgelost. Want net voor sluitingstijd van de winkels konden mensen weer terug naar de winkels. Maar ja, dan
1: jammer,
2: heb je uiteindelijk heel veel last van gehad als ondernemer.
1: Mm.
2: Ja, kan gebeuren. En de verwachting is van sommige mensen die op de socials reageren van nou, dat kan nog wel vaker gebeuren. Want het Spuitplein, daar zijn ze mee bezig.
1: Natuurlijk. Ja, zo.
2: Nou, ik hoop het niet voor de ondernemers, want je hebt daar toch wel behoorlijk last van. Maar ja, je vertelt het al, je buurvrouw, die rechtsomkeer en vervolgens...
1: Ging ze naar de appie.
2: Ja, nou, die omzet die mist dus die winkel op de dik.
1: Huppatee, ja, zeker.
2: Nou, dan zijn we er toch echt doorheen. Mocht je denken van, hey, ik wil nog meer nieuws consumeren... dat kan op de app, de Omroep Archipel app voor Android en iOS. Zoek gewoon op Omroep Archipel en dan zie je de app vanzelf tevoorschijn komen. En kijk anders op de website, op een van de socials. Luister naar radio en kijk naar tv. Daar kan je het allemaal op terugzien. Bedankt Erwin.
1: Ja, jij ook bedankt.
2: En een fijn weekend.
1: Jij ook.
2: Tot volgende week.
1: En luisteraar, ook bedankt.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je ook door het opbeelden in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Olivier Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Norbert zit hier. Wat zit er in het nieuws?
3: Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
2: En muziek van Bruno Mars. On My Soul.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep Archipel.
1: Je luistert weer naar een gloednieuwe editie van Omroep Archipel, jouw weekendstem. Leuk dat je er weer bij bent op deze vrijdagavond, 9 minuutjes over 7. En het is weer jouw weekendstem in plaats van jouw weekend, want vorige week was mijn stem weg. Ik zit er nu weer gezellig met een goede stem. Ik ben weer helemaal vol terug. En dat betekent dat ik dus weer een goede uitzending kan maken. Weer een goede uitzending voor je neer kan zetten. En dat betekent dat de show ook weer gevuld is. Want tennen zonder zonnebrand, dat is best gevaarlijk. Je kan, je had deze week kunnen genieten van een heerlijke week vol zon. En temperaturen tot de 30 graden. Nou, dat was het ook wel, hè. En veel jongeren pakken de trend tennen weer helemaal op. Want op TikTok gaat het weer helemaal rond natuurlijk. Maar er zitten ook gevaren achter. Wat dat is, laat ik je zien. Ik was vanmiddag in Archipel Actueel. En ik wilde geen reclame maken voor het tv-programma. Wat een AI-presentatrice heeft ingezet. Maar volgens de eindredacteur mocht dat wel. Want het is gewoon een programma van onze landelijke collega's. En dan mag het blijkbaar wel. Ja, dat wist ik helemaal niet. Maakt ook niet uit. Van fouten kunnen we leren, zullen we maar zeggen. TikTok wordt ook een soort online winkel. En Harry Styles maakt veel herkenbaarheid op straat. En zo ook op Goeree Overflakkee.
2: Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Check ons op Insta en laat van je horen.

Golden Huntrix hier bij Omroep Archipel. En verderop in de show hebben we natuurlijk ook nog de vaste items, zoals het regionieuws, terug naar Toen om 7:15. En de Weekend Minimix. Zometeen hoor je zing hem zelf maar. Dan mag je zelf gaan zingen op de radio. En als je dat antwoord weet, kan je dat altijd doorgeven. En zometeen nog muziek van Roxy Dekker naar Lola Jong. En dit is Messi. You know

0: Lola Jong bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent bij jouw weekendstem. Zometeen muziek voor je van Sera. Lisa komt nog je kant uit. Lisa, sorry. En Roxy Dekker. En het is nu toch echt tijd voor...
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster.
0: Ja, ja.
1: Dit is... Zing hem zelf maar. Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: Ja, en hoe moet je dat nou doen? Dat doorgeven, dat kan via de Omroep Archipel app. Dan, als je dan naar radio gaat, zie je een WhatsApp-knopje. Daar kan je op klikken. Dan komt je antwoord direct bij ons in de studio binnen. Kan je een voice-demo sturen en dan kan je je antwoord zingen op de radio. Mocht je dat leuk vinden, kan je het live doen. Ook zeker weten, dat kan via telefoonnummer 0187-682-630. En dan bel je gewoon naar de studio, net wat jij leuk vindt. Dan mag je het op de radio doen. Er zijn al een hoop appjes via Insta binnengekomen trouwens. Onder andere dus van Thomas en Maaike. Die antwoorden van Thomas is stargazing. En Maaike heeft ook stargazing geschreven. Weliswaar een beetje anders opgeschreven dan hoe het officieel geschreven wordt. Maar dat maakt niet uit. Dat kunnen we allemaal. Dat kunnen we ontrafelen. Hè? Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Mocht jouw antwoord nou ook stargazing zijn of iets anders, laat het weten via de Omroep Archipel app. Kan allemaal. Of via het e-mailadres studio@omroeparchipel.nl. Want om 9:15... komt het antwoord je kant op? Hier bij de streekomroep voor Gorrie Overflakkee. Jouw antwoord dus, kan dus nog sowieso een anderhalf uurtje meekomen. Dat is allemaal geen probleem, kan allemaal.
1: De vrijdagavond is van ons. Omroep Archipel. Dit is jouw weekendstem.
0: En dit is het programma voor de jongeren voor Gorrie Overflakkee. Roxy Dekker. En ik vind de muziek wel cool.
2: Ik zag je lopen en ik wist gelijk.
0: Dit is cool.

0: het was toch echt een zomerse week, hoor.
1: Dit is de zomer van jouw weekendstem. Omroep
0: Archipel. Toch duurt de zomer nog even, maar de muziek is al in de zomerse sfeer. Dit is Annemarie en Quasadios.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

Je hoorde Annemarie bij Omroep Archipel. Goed dat je er nog steeds lekker bij bent. Ja, het weer is een beetje omgeslagen, maar toch is het nog best wel warm, hè, op de straten van Goeree-Overflakkee. En dat was deze week ook wel het geval, want tennen is weer populair onder de jongeren. Vooral onder dames, want het is ook een beetje schadelijk zonder zonnebrand. Want met het zonnige weer van deze week is een oude TikTok-trend weer helemaal teruggekomen. Het tennen. En dat is onder de zon, zonder zonnebrand. Ja, vooral jongeren filmen hoe ze zo snel mogelijk bruin proberen te worden met een bepaalde spray. Maar dermatologen waarschuwen dat dit gevaarlijk kan zijn. Dus mocht je nu luisteren en denken van, hé, dat doe ik ook. Ja, zonder zonnebrand kan je huid dus snel verbranden. Dus hou dat goed in je achterhoofd. En ja, je loopt dus dan ook meer risico op huid... huidkanker eigenlijk, om zo maar te zeggen. Dat is best heftig. En een bruine huid lijkt misschien mooi, maar eigenlijk is dat een teken van huidschade door de zon. Want als je dat te vaak doet, dan worden die pigmenten worden dan een beetje beschadigd. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant niet goed. Ziet er wel lekker uit. Maar die TikTok-video's die laten eigenlijk alleen maar zien hoe mooie bruin resultaat het op zich levert. Maar de gevolgen die zijn best wel shit op lange termijn. Dus geniet nog maar even van het weer. Morgen, als het morgen tenminste goed weer wordt. Ik bedoel, ja, het ziet er wel prima uit. Maar ja, weet je, het kan ook weer heel anders zijn. Nee, het is een klein beetje bewolkt morgen. 25 graden met dus Omroep Archipel op de radio. En vergeten de zonnebrand niet.

Ja, en er komt nog muziek aan van Paradiso, komt die kant uit. Matt Terry, Jonas Blue, allemaal hierbij. Omroep Archipel. Ja, dit is Sarah en Are You Sorry Now? Ja, sorry alvast voor deze muziek, maar het moet toch echt gebeuren. Don't

Are You Sorry Now, Sarah, bij Omroep Archipel. Zometeen zit Tim voor je klaar met het regionieuws na Pink. And Never Gonna Dance Again. Nou, ik blijf wel dansen hoor. Misschien jij niet, toch?

0: Je hoorde Pink. Ja, precies. Dat doen we ook bij de radio, ja.
1: Ja, joh.
0: Ja, laat je ook altijd de muziek tot het einde draaien, Tim.
2: Ja, tot einde aan toe. Lekker, man.
0: Ja, lekker, hè? Ja. Goed als een de artiest dat vraagt aan je, zo'n liedje.
2: En die kondigt ook lekker af. Dus er is ook niks te doen. En laat je DJ's zijn wij.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: Ja, Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, en ik heb weer het belangrijkste streeknieuws voor je van de afgelopen week. In de Oogensplaat is afgelopen weekend een levenloos lichaam gevonden, aangetroffen in het water bij het fort. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de melding van een persoon te water, maar hulp mocht helaas niet meer baten. De politie is direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden rondom het incident. Over de toedracht is op dit moment nog niets officieel bekendgemaakt. In Middelharnis zijn afgelopen dinsdag meerdere winkels en horecazaken aan den Diek tijdelijk ontruimd na een gaslek. Het lek ontstond door een losgeschoten verbindingsstuk in een gasleiding en dat wordt ook wel een mof genoemd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het gebied ruim afgezet om de risico's te voorkomen. Na onderzoek wist de netbeheerder het lek te dichten en kon de situatie weer veilig worden verklaard. En hoewel er geen gewonden vielen, zorgde het incident wel voor flinke overlast in het centrum.
0: Nou, dan kan je even niet shoppen.
2: Nee. De brandweer moest trouwens deze week meerdere keren uitrukken voor natuurbranden op het eiland Goeree-Overvlakke. De meest opvallende brand ontstond in het beschermde vogelbroedgebied bij het Haringvliet. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat deze brand mogelijk is aangestoken. Door de droge omstandigheden kan vuur zeer snel rond zich heen verspreiden, waardoor ook andere gebieden erg kwetsbaar zijn. De autoriteiten roepen bezoekers en bewoners op om extra voorzichtig te zijn in de natuur. De gemeentepolitiek op Goeree-Overvlakke is aardig in beweging en er schijnt een nieuwe coalitie gevormd te zijn door het CDA, D66 en de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen trots op Goeree-Overvlakke. De VVD stapte onlangs uit de onderhandelingen vanwege het verschil van inzicht over de zondagrust. De nieuwe coalitie heeft inmiddels ook een eerste belangrijk besluit genomen, want het plan om te gaan werken met persoonlijke afvalzakken is van tafel gehaald. Daarnaast wordt gekeken naar de nieuwe plannen voor het eiland, waaronder aandacht voor duurzaamheid en voorzieningen. De komende periode moet duidelijk worden welke koers het nieuwe college precies gaat varen. En dan nieuws over het Loosje. Zo bestaat Snuffelmarkt het Loosje in Dirksland 25 jaar en viert het bovendien het jubileum van de huidige locatie. Daarnaast zet zorgorganisatie Curemare in op biodiversiteit met het plaatsen van insectenhotels bij meerdere zorglocaties. En met dit soort initiatieven wordt gewerkt aan zowel sociale verbondenheid als een duurzamere leefomgeving op Goeree-Overvlakke. En dit was het belangrijkste streeknieuws weer van de afgelopen week. Met meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media kanalen of via de website omroeparchipel.nl.
0: En de app is te downloaden in de Google Play
2: en App Store.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: Sofia. Sofia. De grootheid van Alvaro Solar.
1: Omroep Archipel. Jouw muziek, jouw vibe. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft.
0: Met muziek van Lisa en Born Again.
1: Jouw weekendstem.

is bijna tijd voor Zing Hem Zelf Maar. Born Again. Zo voel je jezelf ook als je in een ijsbad stopt. Hij heeft Enzo Knol deze week weer gedaan. Nou ja, dat moet je ook maar willen. Maar goed, wat ik op TikTok ook voorbij zag komen... is, dat is deze week weer een hele trend geworden. Natuurlijk dat tennen wat ik je had laten horen. Maar op TikTok is er een filmpje... Ik ga het echt een filmpje rond... waarin mensen iets doen, iets uitbeelden... wat bij een liedje hoort. En dan denk je, ja, waar heb je nou over? Wat voor liedje dan? Ja, ik ga hem laten horen aan je. En dan mag je zelf maar invullen of je hem kent. Het is een 60s nummer. De RG's. Het heeft met suiker en honing te maken. Candy girl. Precies, ja. Ja, wat mensen dus doen... onder deze plaat zingen ze natuurlijk sugar. En dan... Precies, dan gooien ze suiker op tafel. En bij de honey... gooien ze honing over de suiker heen. En bij Candy Girl gooien ze snoepjes op de tafel. Dat gaat helemaal viraal. 10 miljoen likes heeft een video, zie ik hier voorbij komen. Zal ik eens kijken voor de grap hoe vaak deze is getagd. 28 miljoen keer zijn er filmpjes gemaakt. 28 miljoen. Gaat helemaal rond in Nederland en het buitenland. Best wel lachen eigenlijk. Een 60's nummer komt nu helemaal terug op TikTok. Sugar and Honey... Sugar, honey, and you are my candy girl. En ja, uiteindelijk... You have me waiting for. Als je dan waiting hebt, dan staat er... schrijven mensen een briefje op. Plakken dat op iemands voorhoofd, staat er waiting op. Weet je wel, alsof je heel dom aan het wachten bent... met suiker, snoep en honing. Maar dat is een hele trend die rondgaat op TikTok. Laat even weten of je zelf ook een video erover hebt gemaakt. Dan is het tijd voor maar één item in deze show... die ook een beetje met tijdreizen te maken heeft. En dan heb ik het natuurlijk over terug naar toen. Terug in de tijd. Ik heb deze plaat een beetje afgestemd op de weersverwachting van deze week. En dat was toch best wel zomers. Ondanks vandaag een hele lekkere week gehad. Het was vandaag een beetje bewolkt nog steeds. En ja, het weer sloeg in één keer om. Maar dat mag de pret niet drukken. Want in 1996 scoort Paradiso een enorme hit met Bailando. Een zomerse Eurodance klassieker. Vol Spaanse invloeden en de aanstekelijke energie die in het liedje zit. Ja, het op zwepende ritme als het ware. Dat heeft wel echt hele warme melodieën. Dat is echt het lekkere aan het liedje. Er zit gewoon een hele vrolijke stem in van Marisa Gracia. En het nummer, dat heeft echt een onbezorgde sfeer. Hè? Het blijft meteen hangen. En wat ook wel lekker is... het is echt een optimistische plaat uit de jaren 90 als het ware. De tijd van zonnige vakanties, cassettebandjes en avonden... waarop je de muziek eindeloos kon door blijven luisteren. Just the mix van nostalgie. Vind ik het wel, hè. Bailando, Paradiso, hier bij Omroep Archipel. Tot 9 uur zit ik bij je. Zometeen informatie over een AI-presentatrice... bij de collega's van de landelijke omroep van ons. Heeft met de Kids Top 20 te maken. Wat dat is, hoor je zometeen naar het nieuws van 8 uur.

Paradiso, je hoort Bailando.

Je hoorde Katy Perry en I Kissed the Girl bij Omroep Archipel. En goed dat je er nog steeds bij bent. Leuk dat je weekend echt hier begint om het te lezen. Want Aaron, jij zit ook weer lekker bij de radio. Goed dat je erbij bent. Ja, ik zeg dat wel vaak, hè? Goed dat je erbij bent. Maar het is ook gewoon goed. Het is ook gewoon lekker. Ik heb zometeen muziek van Antoon in de tweede uur. Met Terry komt ook nog voorbij met Skittles. En we gaan dit uur afsluiten met Polaroid. En dat is ook echt een lekker liedje van de Jonas Blue en de Jonas Brothers. Bij de streekomroep voor Goede Overvloek. Ja, en er wordt een tv-programma opnieuw in het leven geroepen. Met een AI-presentator. En dan zou je denken, wat is daar nou bijzonder aan? Nou, het is de Kids Top 20. En die is weer terug. Want veel mensen hebben het vooral over de nieuwe presentatrice Jess. En daar is best wel wat ophef over. En wat dat is, dat hoor je allemaal in de tweede uur. Waar ik je ook nog over ga bijpraten, is namelijk dat, nou ja, goed, dus die presentator AI is. En TikTok wordt nu ook een soort online winkel. Ja, dat gaat ook gebeuren. Dat is ook best bijzonder. Wat er gaat dan gebeuren is, stel je ziet iets in een video voorbij komen. Bijvoorbeeld een make-up product. Als je Get Ready With Me kijkt. Dan kan je op het filmpje klikken. Op een button. En dan kan je dat ene product kan je dan in één keer bestellen. Harry Styles wordt herkend op straat. En ook hier op Goede Overvloek gaat dat filmpje enorm hard. En de Steam Deck is enorm duur geworden. En dan zou je denken, die Stream Deck, dat is toch om camera's te wisselen? Nee. Ja, dat is wel de Stream Deck, maar ik heb het over de Steam Deck. Steam Deck is een apparaat waar je games op kan doen. En ik werd getipt door iemand die daarmee speelt. Hij moest een nieuwe kopen. En je zal het niet geloven, hij is gewoon met €200 duurder geworden. €200, dat is echt niet normaal. Komt allemaal omdat RAM-geheugen veel duurder is geworden. En opvallend is dat AI hier indirect mee te maken heeft. Nou, wat ik je daar vertel ik je echt nog heel veel meer over in de tweede uur. Want we hebben nog een uur hierna en dat moeten we ook vullen. Natuurlijk met lekkere muziek. We gaan er nu even uit voor het nieuws van 8 uur. En natuurlijk hebben we muziek van Jonas Blue en Polaroid hierbij. Streekomroep voor Goede Overvloek. Het programma gaan we eindigen met de Weekend Mini Mix, een mix van DJ Elroy. Let me tell you how it happened. Liam Payne en Lennon. I wasn't looking for someone that night. En Jonas Blue. No,

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Norbert, dankjewel.
1: Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
3: En de muziek van Matt Terry. Dit is Skittles.

Materi and Skittles. Ja, en ligt het nou aan mij of hoor ik nou iemand keihard lachen? Wat is dat? Ja, wat is dat nou, joh? Er staat iemand daar keihard te lachen. Nou, het zal wel aan Eva Max liggen. Who's laughing now? Hierbij Omroep Archipel. Zometeen dus de opener van de show. En ga ik je vertellen wat er nou is met dat AI-presentatrice in.

0: Nee, dat bestaat niet. Omroep
1: Archipel. En maar de tweede uur dus van jouw weekendstem. En ja, nou goed, dit uur het antwoord van zingen mezelf maar natuurlijk. Er zijn alweer een hoop reacties binnengekomen. Ook Aaron denkt stargazing. Hetzelfde geldt voor Naomi. En Delano denkt starraising. Starraising, is dat überhaupt iets? Ik ga het nu gewoon live opzoeken. Starraising. Betekenis. Wacht eventjes. Hij zal waarschijnlijk star racing bedoelen. Als in ster racen. Nou goed. Dat zou kunnen. Het antwoord dat hoor je namelijk om 9:15. En dat is nog maar over een kleine 37... Ja, nee, iets meer. 40 minuutjes, zoiets. Zo ongeveer. Ja, de tijd loopt hierachter. Nee, dat is gekkigheid. Nog heel even. En je hebt het antwoord. Dus mocht je nog willen reageren, dat kan. Hè? Via de WhatsApp. Daar zijn ze trouwens allemaal op binnengekomen. Dus het is lekker druk. En in deze show verderop nog Harry Styles. Want hij wordt bekend. En dat was ook hier op Goede Overvloek. TikTok, dat wordt een soort online winkel. En dat hoor je zo meteen na de muziek van Damien van Os. Een diamantenring.
2: Ja, elk weekend is heilig. Heeft zij me voor alleen.
1: Ja, zeker.

Ian Vos en Diamantenring. Ja, en TikTok, dat wordt nu een soort online winkel. Want TikTok is niet alleen meer een app om video's op te kijken, maar ook een plek waar je direct spullen zou kunnen kopen. Met de TikTok Shop kun je producten bestellen zonder eigenlijk de app te verlaten. En ja, dat is interessant voor de jongeren, want TikTok heeft nu nog meer invloed op wat je krijgt te zien en wat je koopt. Want je ziet bijvoorbeeld een influencer een hoodie of skincare product gebruiken of een gadget uittesten. Nou, dan kun je eigenlijk meteen in één klik dat product bestellen. En daardoor wordt je scrollen eigenlijk een soort online shoppen. En experts maken zich er wel zorgen om, heb ik gehoord. Want ze denken dat jongeren nu sneller dingen kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Vooral omdat nou eigenlijk TikTok heel snel trends inspeelt op impulsen van ons. Want ja, je hoeft, wat ik dus zeg, die sugar, honey, honey, dat is door één filmpje begonnen en meteen duizenden mensen doen het. Dus dat was mijn telefoon. Ik wilde het even opzoeken, want ik heb een aantal trends die ook voorbij ziet, die je ook voorbij ziet komen. Nou, die sugar dus, hè, komt hij weer. Ik sta één filmpje op TikTok en ik krijg hem meteen. Wat je ook als trend hebt op TikTok is dat je je partner vraagt of je nog van iemand zou houden als diegene een worm is. Nou, dat heeft niet zo heel veel impact op de TikTok-shop. Maar dat is wel een trend. En één iemand deed dat en meteen duizenden, miljoenen mensen zijn dat aan het doen. Ja, het is te gek voor woorden dat je iemand gaat vergelijken met een worm. Maar het is wel een trend die heel erg viraal gaat. En net zoals dat tennen. Iedereen gaat het doen. Terwijl het bruin worden van de zon, dat is al duizenden, honderden jaren zo. Alleen ze hebben nu dus iets gevonden wat het sneller bruiner maakt, je lichaam. En dat is dus zo gevaarlijk. Het is geen zonnebrand, maar bruinspray, verbruiningsspray of zo. Dat zijn trends die door TikTok echt gewoon best wel heftig worden. Want iedereen gaat het doen. En weet je wat wij doen? Onze trend is muziek draaien van Dan, Shady en Justin Bieber. Dit is 10.000 Hours.

0: Hey Bas.
1: Hey Eva.
2: Hey Bas.
1: Het is vrijdag. Weet je waar tijd voor is?
2: Ik heb een donkerbruin vermoeden.
1: Dit is Sam met jouw weekendstem.
0: Alleen maar hits. Jouw weekendstem.

Ja, je hoorde Feline met The Devil's Advocate hierbij Omroep Archipel. En Harry Styles werd best wel vaak herkend op straat. Want zelfs met een pet en zonnebril op wordt hij best wel vaak herkend. Fans spotten hem regelmatig tijdens een wandeling in de natuur. En er willen mensen meteen een selfie. En voor jongeren van goede overblik is dat ook best herkenbaar. Want deze filmpjes die gaan best wel rond van celebrities en influencers. Vooral op TikTok en Snapchat. Eén foto of filmpje en iedereen weet waar iemand is. Als laatste op goede overkeel was Gio Latoy hier. Ja, hij is een, ook wel een bekende Nederlander natuurlijk. En komt uit Oude Tongen, officieel. Één keer was iemand met hem op de foto. Duizenden mensen van het eiland die ook die video gezien hebben en geliked hebben. Nou, echt, het was spot on. Hetzelfde dus met Harry Styles. Hij doet een tour. En hij moest naar Zeeland. Nou, hij reed over Goede Overplaké. En iemand maakte een foto met Harry Styles. En die foto, of dat filmpje gaat helemaal rond op TikTok. Wat Harry Styles zo populair maakt, is niet alleen die muziek die hij maakt, maar ook bekend staat om zijn stijl van een relaxte uitstraling. Veel fans vinden het juist leuk dat hij ondanks de wereldfame zo vrij probeert normaal te proberen te blijven. Maar zelfs als hij even rustig wil hardlopen, wordt hij meteen herkend door de mensen. Muziek van Harry Styles nu bij Omroep Archipel. Golden hoor je bij de streekomroep voor Goede Overblikké. Ons eiland is altijd dichtbij. De zomer komt dichterbij. Ook met de muziek van Harry Styles. Watermelon Sugar zometeen. En verderop ook in de weekend minimix hoor. En draait ook lekker mee met ons in de non-stop. Zometeen muziek nog verder van Clean Bandit. Ook Michael Schulte komt je kant uit. En Edward Naya. Luis Fonsi ook nog met Ulla Furida.

0: eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Ja, Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, en ik heb weer het belangrijkste streeknieuws voor je van de afgelopen week. In de Hoogensplaat is afgelopen weekend een levenloos lichaam gevonden, aangetroffen in het water bij het fort. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding van een persoon te water, maar hulp mocht helaas niet meer baten. De politie is direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden rondom het incident. Over de toedracht is op dit moment nog niets officieel bekendgemaakt. In Middelharnis zijn afgelopen dinsdag meerdere winkels en horecazaken aan den Diek tijdelijk ontruimd na een gaslek. Het lek ontstond door een losgeschoten verbindingsstuk in een gasleiding en dat wordt ook wel een mof genoemd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het gebied ruim afgezet om de risico's te voorkomen. Na onderzoek wist de netbeheerder het lek te dichten en kon de situatie weer veilig worden verklaard. En hoewel er geen gewonden vielen, zorgde het incident wel voor flinke overlast in het centrum.
1: Nou, dan kan je even niet shoppen.
2: Nee. De brandweer moest trouwens deze week meerdere keren uitrukken voor natuurbranden op het eiland Goeree-Overflakkee. De meest opvallende brand ontstond in het beschermde vogelbroedgebied bij het Haringvliet. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat deze brand mogelijk is aangestoken. Door de droge omstandigheden kan vuur zeer snel rond zich heen verspreiden, waardoor ook andere gebieden erg kwetsbaar zijn. De autoriteiten roepen bezoekers en bewoners op om extra voorzichtig te zijn in de natuur. De gemeentepolitiek op Goeree-Overflakkee is aardig in beweging en er schijnt een nieuwe coalitie gevormd te zijn door het CDA, D66 en de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen trots op Goeree-Overflakkee. De VVD stapte onlangs uit de onderhandelingen vanwege het verschil van inzicht over de zondagrust. De nieuwe coalitie heeft inmiddels ook een eerste belangrijk besluit genomen, want het plan om te gaan werken met persoonlijke afvalzakken is van tafel gehaald. Daarnaast wordt gekeken naar de nieuwe plannen voor het eiland, waaronder aandacht voor duurzaamheid en voorzieningen. De komende periode moet duidelijk worden welke koers het nieuwe college precies gaat varen. En dan nieuws over het loosje. Zo bestaat Snuffelmarkt het loosje in Dirksland 25 jaar en viert het bovendien het jubileum van de huidige locatie. Daarnaast zet zorgorganisatie Curemare in op biodiversiteit met het plaatsen van insectenhotels bij meerdere zorglocaties. En met dit soort initiatieven wordt gewerkt aan zowel sociale verbondenheid als een duurzamere leefomgeving op Goeree-Overflakkee. En dit was het belangrijkste streeknieuws weer van de afgelopen week. Met meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media kanalen of via de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play
2: en App Store.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

Ja, je hoorde Kygo en Whatever hier bij Omroep Archipel. En een tv-programma keert terug naar een AI-presentatrice. En deze Kids Top 20 is weer terug. Maar veel mensen hebben het over de nieuwe presentatrice Jess. Want veel kijkers denken namelijk dat ze door AI is gemaakt. En in plaats van een echt persoon is ze dus van AI gemaakt. En daardoor ontstaan online echt veel discussies. Het is cool dat nu AI zelfs tv-programma's presenteert. Of wordt het juist te nep? Maar voor jongeren is dit interessant omdat AI overal opduikt. Op TikTok, Instagram en YouTube zie je steeds vaker AI-filters, nep-influencers en video's die door computers zijn gemaakt. En de hele grote vraag: kun je online nog wat onderscheiden wat echt of nep is? Ook vragen mensen zich af wat dit betekent voor banen in de media en de entertainment. Waarom AI-presentatoren gebruikt worden als echte jongeren ook wat kunnen? Dat is de vraag, ook voor muziek. Want muziek wordt ook steeds vaker met AI gemaakt. De muziek die wij draaien niet. Wij draaien de beste hits van Omroep Archipel. 0800 Heaven. Heaven had a phone line. Van Nathan Dahl, Joe Curry.

Stream Deck enorm duur is geworden. Gamers die schrokken zich van de week een hoedje. Hij is de kost nu namelijk bijna 1000 euro. En dat is best opvallend, want AI gaat grotere systemen gebruiken voor computerchips en het geheugen natuurlijk. Daardoor ontstaat wereldwijd schaarste, waardoor gamers uiteindelijk meer moeten betalen voor hun gameconsole. En het laat zien dat AI niet alleen invloed heeft op de social media en school, maar zelfs op de prijs van je favoriete games en spelcomputers. Muziek van Extended Mix. Zo heet letterlijk de band Extended Mix. Dit is Let You Go. Om eventjes door te gaan met die Weekend Mini Mix. Gewoon even een systeempje lekker doordraaien. Zometeen solo. En daarna gaan we dat uur afsluiten met Alok en Dive Into Me.

0: Let You Go, de Extended Mix. En natuurlijk luister je nog naar Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent. En ja, leuk. Ja, gezellig zeg. Tot 9 uur.
1: Wil jij jouw shout-out op de radio? DM je favoriete track. En wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Stuur hem via Instagram. Luister live op de radio.
2: Omroep Archipel.
1: Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Check ons op Insta en laat van je horen.
0: En dat kan natuurlijk op onze Instagram. Dat is jouw weekendstem. Volg ons dan ook even als je erbij bent. Want ja, dan word je gewoon op de hoogte gehouden van alles wat je niet wilt missen.
1: Dit is Zing Hem Zelf Maar.
0: Dat klopt. Stargazing was het helemaal juiste antwoord. Dankjewel Albert voor je antwoord. En Naomi natuurlijk. Delano ook en Rain. Joelle gaf ook Stargazing. En Noël zei Star Racing. Dat is dan helaas onjuist. Maakt niet uit. Volgende week is weer een nieuwe editie van Zing Hem Zelf. Maar natuurlijk ook een nieuwe editie van jouw weekendstem. In deze show, excuus, hadden we het al over de Steam Deck die enorm duur is geworden. Harry Styles die herkend is op straat door dus die virale filmpjes die rondgingen. Ja, en natuurlijk hadden we het erover dat TikTok een soort online shop gaat worden. En daar gaat TikTok van alles aan doen om jou nog meer in TikTok te gaan laten werven. Een tv-programma keert terug met een AI-presentatrice. En diegene heet Jess. Toch wel engig dat tegenwoordig niks meer echt te onderscheiden is van wat echt is en wat gemaakt is met artificial intelligence, dus AI. En we hadden het erover dat tennen niet helemaal gezond is voor je met die tanning spray. Komt namelijk omdat dat extreem kankerverwekkend is.
1: Wat speelt er? Wat draait er? Je hoort het hier. Jouw weekendstem.
0: Ik spreek je graag een volgende week weer. Alok en Khalid komen je kant uit met Dive Into Me. Volgende week ben ik erbij je met een nieuwe Jouw Weekendstem.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
2: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy.

Thank you.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Hoi, ik ben Jarno van der Wielen van Slam. En je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy hier op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Ja, Pinksterweek einde begint goed, zou je kunnen zeggen, met Mr. Mister. Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoort een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op en vroeg aan de mensen: wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Ja, nou, eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik, kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk. Ja.
1: Het komt vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja?
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u
4: jawel.
1: Ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja. Op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft helemaal niet.
4: Dat moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja.
1: Je bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja.
1: Leuk.
5: Ja, welkom. 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel.
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt Nederlands wel verstaan,
5: ja.
1: In ieder geval.
5: Ja. Dat in ieder geval.
1: Al is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baie goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, baie goed. Ja, dat
5: veilig.
1: Komt van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel
1: dat
5: goed.
1: Dat ken ik toevallig. Ja, okay.
5: Ja.
1: Dat is van Zuid-Afrika neer. Nou ja, een grens verlegd dus.
5: Ja.
1: Er waren net 2 mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Nou, dat is letterlijk grens verlegd. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
7: Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo snel een antwoord op.
1: Ander huisje, kan het zich echt niet verzinnen?
7: Nou ja, toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was een grensverlegging. Er werd gezegd van, ja, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar dat vond ik een leuke stad, een mooie stad.
1: Ah, oké. Okay.
7: Ja.
1: Bevalt het?
7: Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan? Even
7: vragen, hoor. Ja hoor, dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
7: Ja, het is kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi landelijk. Ja. Maar om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stap om, misschien de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Gaan voor renzen dan? Of dat dan weer niet?
7: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja.
1: En mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
7: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
4: Nee, doe ik bijna nooit.
1: Nee?
4: Nee.
1: Wel een keer dus, ooit?
4: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
1: Oh, dat liep niet goed af.
4: Ja, dat was heel lang geleden.
1: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen... Dan?
3: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
1: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
3: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
1: Jawel, tuurlijk.
3: Ik reis veel met een camper samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
1: Maar met de camperreis, is steeds een grens verleggen eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buitenland?
3: In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
1: Jawel. Tenzij je in Nederland blijft met de camper.
3: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Noorwegen.
1: Oh, maar dat is Spanje. Ze zijn heel aan het rijden.
3: Spanje is aan het rijden. Maar het is een heel mooi
6: land.
8: Ja?
6: Ja, ja, ja, zeker.
8: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of, ja.
6: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op. Maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk. Dus dat is wel mooi.
2: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
8: Ah,
2: ja.
8: Kledingstijl veranderd.
2: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
8: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
2: Ja, okay. Ja, ja.
8: Dan werkt het wel.
2: Ja, ja, zeker.
8: Dat is een prima grens die je verlegd is dan.
2: Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee.
9: Weet je, en dan ga je op een gegeven moment wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
8: Maar wanneer was het voor het laatst dat u je grens verlegd heeft?
9: Ja,
8: is
9: dat
8: nou
9: ik,
8: nieuw,
9: ja.
8: Nieuw iets? Of...
9: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet. Maar dat is ook gewoon politiek getint. Weet je, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
8: Noemt u zo'n voorbeeld. U wil nog stiekem een voorbeeld weten.
9: Ja, dan wordt het weer politiek.
8: Oh.
9: Ja, toch.
8: Waar u op gestemd heeft misschien.
9: Ja, zeker.
8: Maar je hoeft niet te noemen.
9: Nee, maar...
8: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of
9: ja, maar vroeger was altijd veel, alles heel simpeler, toch?
8: Ja.
9: Was gewoon veel simpeler.
8: U weet meer nu.
9: Wordt allemaal normaal ingenomen. Okay. Er zijn allemaal spelletjes, toch? We moeten gewoon eens een keer nu weer te rond met benen op de grond gaan staan. En gewoon eerlijke dingen doen.
8: Ja.
9: Er wordt allemaal maar gelogen, vind ik. Verdraaid.
8: Ja. Ja. Ik geef een busje mee van het programma. Ik zal u niet langer lastig vallen in de hond. Nee. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. Dank u.

geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn. Nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.

Wat een geweldige muziek om bij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Okay. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit? Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook klein kind al, klein meisje al?
1: Ja, met tekenen, knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er van vroeger aan in.
0: Ja. Ja. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja,
0: ja,
1: dat
0: dit
1: klopt.
0: Zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Ja, en ja. Ja, voor mij is het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk.
0: Ja, ja.
1: En dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. En zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus
0: En gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je aan beeldhouwen bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel. Gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Stukken hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar. En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daar mee verder te gaan. Dus,
0: dus het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij echt een ruimtelijk werk.
0: Okay.
1: Dus het loopt wel uit. Ik zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja, ja. Ja, soms komen er wel andere materialen bij. Of maak ik een uitstapje naar lino snijden en tekenen.
0: Maar
1: het
0: begint met een boomstam?
1: Het begint met het idee.
0: Goed,
1: het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in.
0: Ja.
1: En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetjes maken, ruimtelijke schetjes. En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja, dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken, hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Wat er nog een beetje al op lijkt.
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar er komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind wel de meeste beelden zich inderdaad wel uit en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al, dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier, ja.
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten, over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. En Ingrid met een D en Oort met een D. Dus dan, om het
0: als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Oké, zelfde naam.
1: Zelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan. Ja.
0: Dat is allemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond, dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar telateavond.nl. En abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk glort voorzichtig hoop dat hun